0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliacht, de quischchali,
2: ijanta misje, kima kerstele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, falle moment fuin de credive, agus nischkelte, et haar grilo, or venulachte, margoel.
1: Fill de ruches, a hochtechlo, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis share, er Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.
0: Reraw.